Voordat dat ook dit hoor. Tomato koeien hoor, moet er een titi. Kijk hem met de gierkoe. Gooi die check je matto. Kijk hem met de katoe, je gooit de matto toe. Not aan dat met nu is, misschien per gato toen de wereld op. Ik ben een gato, toen ik wanker het op een meter in mij. Dat doe mij matto, dat doet de matto aardig het jaura. Hier is de jesmisse koepoe, potje matto, te omerovarij. Amen.